0: uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. Die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Itje en Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023...

Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is het deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
4: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
3: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
6: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden... en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 9 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
7: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
6: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
8: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
6: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder toen een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, afwisselend zon en wolken, blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Goedemorgen!

dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Britse Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Outfit, het programma van Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. En tot de klok van 12 uur zijn we heel graag bij u, bij jou, bij jullie. Op deze zonovergoten dag. Goedemorgen, Hetty.
1: Goedemorgen allemaal en goedemorgen, Lies.
0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ja, het is weer donderdag.
0: Zonder enige ironie kan ik zeggen, zonovergoten dag.
1: Ja, als ik naar buiten kijk, dan zeg ik, wat een mooi dagje.
0: Zeker. Ja, en we hopen natuurlijk ook dat de zon een beetje schijnt vanuit de radio. Want Hetty, we hebben vandaag alles in het Nederlands.
1: Nou, ik vind dat wel een keertje leuk, denk ik. Ik denk de luisteraars ook wel.
0: Even wachten, Gerard.
1: Ja. Gerard, ja, die wil gewoon altijd aan de slag.
0: Die wil wel. Hij is een beetje een Rotterdammerd. Die zijn natuurlijk een beetje...
1: Een beetje Rotterdams.
0: Ja, precies. Wij zijn nog niet uitgesproken, Gerard. Ja, ik had een knopje aanstaan wat niet aan moet. Maar goed.
1: Ja, dat gebeurt soms.
0: Ja, wat hebben we? Ja, jij hebt wel wat te doen gemaakt, Hetty.
1: Oh ja, wat dan?
0: Lies Uut Olst.
1: Ja, Lies Uut Olst. Nee, jij begon. Lies Uut Olst. Jij begon daarmee. En toen dacht ik bij mezelf, hé, dat wordt een nieuw item. Ik zet er gewoon aan het werk.
0: Ja, nou, ik heb wat voorwerk gedaan. Dat komt goed.
1: Ja.
0: Dat komt goed.
1: Maar, we moesten alleen nog een leuk jingletje hebben.
0: Ja, nou, daar zat ik ook aan te denken.
1: Ja, maar dat moet dan wel even
0: dat wordt
1: gebeuren.
0: Misschien een beetje lastig, maar goed.
1: Nee, we bedenken zo wat.
0: Ja?
1: Ja, joh, tuurlijk.
0: Oké. Nou ja, wat hebben we nog meer? Natuurlijk het kletspotje zie ik alweer staan. Ja. De outfit mandarijnen heeft u op zich niet zo heel veel aan, maar wij natuurlijk
1: wel. En wij
0: wel.
1: Die zijn lekker.
0: Ik denk mede mogelijk gemaakt door Dick.
1: Ja, Dick zorgt altijd dat er mandarijntjes zijn.
0: Dankjewel,
1: dus,
0: Dick. Ze zijn altijd heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, en jij zal nog wel weer wat onzinnige weetjes hebben gevonden.
1: Ik heb onzinnige weetjes al. We hebben namelijk een logeetje vandaag in onze studio. En ik vond daar de onzinnige weetjes alweer leuk bij.
0: Ja, dat snap ik.
1: De grappige weetjes zijn het eigenlijk.
0: En verder hebben we natuurlijk nog wat activiteiten uit de regio. Misschien nog wel een rondje test uw kennis. Wie weet, we gaan het zien. En we gaan ook muzikaal gezien langs de provinciën.
1: Nou, ik ben reuze benieuwd
0: niet
1: wat
0: alleen
1: je vandaag
0: maar,
1: hebt bedacht.
0: Maar, en u hoorde hem net al. Het is nog niet helemaal voorbij, die mooie zomer. De meteorologische zomer is in ieder geval voorbij. Want de meteorologische herfst is er al. Dus ja, een toepasselijk liedje. Over de zomer van 19... Ja, iedereen zegt 76, maar dit lied is uit 73, dus dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: Dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: Hij had een vooruitziende blik. Hier is Gerard Cox.

0: Ja, dans je de hele nacht met mij.
1: Oh ja, joh. Ik ga gewoon door. We blijven lachen en we gaan door.
0: Zeker. Even kijken. Zo.
1: Zo, is het weer gelukt?
0: Zeker.
1: Ja, next one. Nummer 3 in de lijst, zeggen we dan hier.
0: Ja.
1: Ja, nou ja. Hey, Lisbeth, hoe was jouw weekend eigenlijk?
0: Ik weet het niet meer.
1: Oh, was het zo erg?
0: Ja, ik heb ook nog gewerkt.
1: In het weekend?
0: Ja.
1: Voor je eigen werk?
0: Ja. Ja, okay. Het is heel erg druk. Ja.
1: Ja.
0: En we hebben de laatste weken ook wel regelmatig mensen gehad die heel ernstig ziek waren, waar je dingen voor moet regelen. Ja, en dan blijft de rest blijft liggen. Plus, ja, heel veel tussendoor dingen. Ja, en er zijn echt nog mensen op vakantie. En ik ga zelf vanaf de 19e met vakantie. Ik ben maar 2 weken en een dag weg. Maar toch, ja, je wilt het toch netjes achterlaten. En je wilt dat de mensen niet te lang hoeven te wachten.
1: Nee, oké.
0: Maar helaas, helaas is dat zo. Maar hoe was jouw weekend?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het is zo lang geleden al. Nee, geintje. Nee, mijn weekend is meestal een beetje standaard. Dat is zaterdags naar Nijverdal, naar mijn zus. Of mijn zus komt hier. Dat was nu afgelopen zaterdag het geval.
0: Ja.
1: En dan loop je centrum in en dan hoor je al die Santikoren. Mm. En het was wel een gezellige boel daar.
0: Ja, hoe was het?
1: Wat zeg je?
0: Ja, hoe waren de koren?
1: Ja, die waren wel leuk, ja. Ik heb alleen Enter horen zingen. En ik heb, weet ik niet meer, horen zingen. Die piratenpakkies.
0: Ja.
1: Maar ja, het is niet zo mijn muziek, moet ik bekennen. Maar het is, als je er zo door de straat loopt, dan is het wel lekker.
0: Nou, ik vind altijd het plezier wat mensen uitstralen.
1: Ja.
0: Die meedoen.
1: Ja, klopt.
0: Veel positiviteit. Daar hou ik wel van.
1: Ja, daar ben ik wel met je eens. Hè. Positiviteit, daar kunnen we tegenwoordig wel gebruiken. Want zet die televisie aan en je wordt helemaal gek.
0: Nou, behalve, en ik weet dat jij daar niet naar kijkt.
1: Oh, BNB.
0: Ja, en ik wil niet spoileren. Mijn man en ik hebben de reunie namelijk al gezien. Die wordt vanavond op televisie uitgezonden. Maar ik was een klein beetje geroerd. Ja, en dat heeft met de liefde te maken. Ja. Meer zeg ik niet, want dat
1: ik
0: is
1: moet
0: niet
1: heel
0: leuk.
1: Eerlijk zeggen, ik heb 2 programma's
0: mensen.
1: Waar ik absoluut niet naar kijk. En dat is dus jouw programma.
0: Nou, het is niet mijn.
1: BNB.
0: Op zich heb ik daar niks mee te maken.
1: Dat weet ik wel. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Dan denk ik, die lui die zijn zo hotel de botel. Het zijn echt pubers.
0: Het
1: zijn
0: net pubers. Het viel nu mee en je ziet, ja. Er zitten wat figuren bij. Eentje die is heel openlijk ontzettend vervelend. Die man die krijgt ook heel veel over zich heen. Logisch, want die doet niet echt aan zelfreflectie, zeg maar.
1: Oh ja.
0: En eentje die is gewoon een beetje geniepig. En dat vind ik eigenlijk nog veel erger.
1: Ja, dat is waar. Als je
0: dus die ene is openlijk vervelend en die ander die is... Ja, nou ja, toen.
1: Ja.
0: We hoeven het er niet over te hebben. Weet je waar we het over gaan hebben?
1: Nou...
0: Wij maken om en om de lijst. Dat weten de mensen waarschijnlijk wel.
1: En ik had op een gegeven
0: moment. Ja. En ik had op een gegeven moment een liedje in mijn hoofd. Weet je nog wel, die avond in de regen? Dat kwam ineens opgepopt.
1: Ja.
0: En toen ging ik eventjes zoeken. Nou, wie heeft dat allemaal gezongen? Nou, heel eerlijk gezegd, weet ik niet wie het origineel gezongen heeft.
1: Dat is onze pleun die je hoort.
0: Ja, dat geeft niks. En, maar toen kwam ik dus een medley tegen van André van Duin. Met allemaal oud. Hollandse liedjes. En hij heeft er meerdere, maar we gaan naar één luisteren. De vaste luisteraars weten wel, wij zijn eigenlijk wel een beetje stiekem fan van André van Duin, hè?
1: Ja, een klein beetje wel.
0: Ja, en het is, dat vond ik ook heel mooi. Volgens mij hebben we dat vorige week ook benoemd bij het overlijden van Dolly Parton. Niemand had een hekel aan Dolly Parton in Amerika. Mm-hmm. En toen werd ook gezegd, ja, Dolly Parton was eigenlijk een beetje de André van Duin van Amerika. Niemand had een hekel aan haar. Nou, en ik denk ook, ik heb nog nooit iemand gehoord die een hekel had aan André van Duin. En ik heb nog niet gekeken wanneer het is. Maar hij gaat ook weer varen in zijn bootje met Jannie.
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb Beestenboel hebben wij ook gezien.
0: Ja.
1: Maar ik vind het zo jammer.
0: Wat dan?
1: Ja, het is niet, er doen ze de animal crackers bij.
0: Oh ja.
1: En weet ik allemaal.
0: Ja,
1: en dat is een beetje geweest.
0: Het is,
1: en dat vind ik een beetje jammer. Want het is een machtig duo samen.
0: Ja, geweldig.
1: En ik vond juist met het bootje varen, dan denk ik, de mensen die Die zien eigenlijk wat van Nederland. Ja. En ze zien dus waar de stroopwafels vandaan komen, waar de Delsblauwe bordjes vandaan komen, enzovoort, enzovoort. Ik vond dat echt een heel kneuterig programma. Ik vond het echt heel gezellig.
0: Het komt er dus weer op. Ja. Ik weet dus nog niet wanneer, maar dat komt weer. Genoeg gepraat. We gaan luisteren naar de medley van André van Duin.

0: Ja, Vinkeveen gaan we vandaag niet heen.
1: Nee, we gaan niet naar Vinkeveen.
0: We blijven gewoon in het parkgebouw.
1: Ja, maar dat is ook, het is hier hartstikke gezellig.
0: Zeker.
1: Vind ik zelf. We hebben al onze oud-collega's allemaal op het prikbord hangen. Collega's en oud-collega's.
0: Ja. Dus, het is een gezellig boel. We zijn ook weer te zien op de televisie voor mensen die dat willen weten.
1: Het is toch niet te geloven.
0: Kwamen we vorige week ineens achter.
1: Ja, ik kwam thuis. Ik zeg tegen Dick. Ik zeg, we zijn gewoon weer op televisie, joh. Ja, wat denk je? Dat heb ik je vorige week toch gezegd. Toen kon ik anders zien dat ik jullie zag. Dat je zo sippig zat te kijken. Ik zeg, ja, je kon toch ook via online kijken? Dat had ik gedacht. Ja, ik denk, dat heeft hij gevonden.
0: Ja, nee dus. Waren.
1: Gewoon op tv, jongens. Ja. Ha, cool. Cool, allebei hetzelfde.
0: Ja. Wat gaan we doen, Hetty?
1: Zal ik jou eens even 3 vragen gaan stellen?
0: Dat lijkt me leuk.
1: Ja, nou, dat lijkt jou leuk. Ja, ik ga je weer van helemaal grote dilemma's gooien, echt. Dan komt de eerste. Een rauw ei eten of een hele citroen?
0: Hele citroen.
1: Ja, een rauw ei vind ik ook niks.
0: Nee, dat is ongezond.
1: Wat heb jij liever? 3 slangen als huisdier of een krokodil in je tuin?
0: 3 slangen als huisdier.
1: Oh, gets, echt waar?
0: Ja, maar die zitten toch in zo'n glazen bak?
1: Ja, maar die moeten eruit af en toe. Die moet je schoonmaken.
0: Nee, maar dat doen ze toch zelf? Ik heb doe-het-zelf slangen, heb ik.
1: Oh, doe-het-zelf slangen.
0: Nee, maar krokodil in je tuin.
1: Je hebt tuinslangen.
0: Ja, precies. Nee, maar krokodil in je tuin. Dan weet je nooit waar die zitten. Dan kom je buiten en dan hap. Nee hoor, dankjewel.
1: Ik vind gewoon allebei drie niks. Nee. Maar goed, oké. Wat word jij? Wat ben jij? Een Akela bij de scouting of een pedicure in het bejaardentehuis?
0: Oh, pedicure in het bejaardentehuis.
1: Bejaardenhuis, moet ik
0: bejaardenhuis.
1: Zeggen. Bejaardenhuis.
0: Bejaardenhuis. Ja, nee, dat is dat lijkt me leuk.
1: Ja.
0: Ik heb met mijn werk kom ik ook heel vaak... heb ik ook heel vaak gesprekken met de oudere mensen. En die zijn zo inspirerend.
1: Ja, dat klopt.
0: En daar kan je een hoop van leren. Dus ik denk dat ik ook veel ga praten met die mensen.
1: Ja, maar dat is leuk hoor.
0: En Akela, nee, ik ben niet geschikt als...
1: Leidinggevende.
0: Nee, totaal niet.
1: Nee,
0: okay. Dat lijkt me niet goed.
1: Nou, een Akela komt heel streng over.
0: Nee, daar kan ik
1: niet. Is dat niet...
0: Dat kan ik helemaal niet.
1: Maar ik heb er nog eentje extra. Ik vind hem wel lekker voor jou. Oh. 4 snipperdagen extra of gezelligere collega's?
0: ja. 4 snipperdagen extra.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja, want dan kan ik ook...
1: Thuiswerken.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben bang dat
0: ik dan wel thuis ga werken.
1: Dat dacht ik wel.
0: Soms zeggen mensen, waarom ga je niet een dag minder werken? Dat kan ook wel, maar het werk blijft hetzelfde. Dus daar krijg ik nog meer stress van. Maar goed, daarvoor zit ik hier niet. Ik ben een dag vrij vandaag.
1: Ja, precies.
0: Dus... Weet je wat we gaan doen?
1: Nou, vertel.
0: Wij gaan luisteren naar ook een van de artiesten waarvan ik weet dat jij dat ook heel erg leuk vindt. En hij is helaas niet meer onder ons. Maar zijn muziek blijft natuurlijk altijd klinken. En wat heeft die man een grote oeuvre. En er zijn gewoon een aantal liedjes die laten we gewoon af en toe horen. Want die zijn gewoon leuk om te draaien.
1: Ja, precies.

0: ook zo'n liedje dat je gewoon af en toe moet draaien.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Omdat het gewoon zo lekker... Het geeft zo'n lekker ouderwets
1: gevoel. Zo lekker ouderwets, kneuterig, relaxed, zorgeloos gevoel. Jongen, hoe heb ik dat gezegd?
0: Ja, dat heb je heel mooi gezegd.
1: Dat, en met name dat woordje zorgeloos. Dan denk je van, oh, heerlijk. Ja. Nergens aan hoeven denken.
0: Maar voor de rest hoop ik ook dat dit een beetje een zorgeloos programma is.
1: Ja, dat is het toch.
0: En, ik zei al, muzikaal gaan we ook een beetje langs de provinciën. En we beginnen vandaag bij Limburg.
1: Gezellig.
0: We zakken gelijk een beetje af.
1: Hebben we Race the Fly?
0: Nee.
1: Heftig.
0: We hebben straks wel de mandarijn.
1: Reis de mandarijn.
0: Ja, precies. En dan hebben we natuurlijk even wat weetjes over Limburg. De enige Nederlandse provincie met een stukje Duitsland en België aan de grens. Dus het ligt letterlijk tussen twee landen in. Maastricht is een van de oudste steden van Nederland. En de Romeinen hadden hier al een nederzetting. Ja, Maastricht is een bijzondere stad, vind ik. Ik vind ook als je daar bent, het is net of je in het buitenland bent.
1: Ik vind Maastricht heel mooi. Maastricht.
0: Maastricht.
1: En dan met name dat grote plein.
0: Ja, fantastisch.
1: Wanneer André Rieu daar is.
0: Ja, dat lijkt me ook zo gaaf.
1: Dat is zo ontzettend gaaf, Lies.
0: Ja, dat lijkt me ook.
1: Maar iedereen zegt André Rieu, alsjeblieft.
0: Nee, dat is geweldig.
1: Joh, dat is zo mooi als je daar een keer bij bent geweest. Ja. Dat was echt mijn wens. En ik heb het toen wij hebben het toen gekregen van onze oudste dochter voor het oppassen.
0: Ja.
1: Toen kwam corona en die waren zo weer 2 jaar later. En toen mochten we alsnog gaan.
0: Ja.
1: Fantastisch. Ja,
0: lijkt
1: fantastisch.
0: Me ook geweldig.
1: Ja.
0: Ik ben er even stil van. Het hoogste punt van Europees Nederland ligt in Limburg. En dat is de Vaalserberg. En die is 322,4 meter hoog. Nou ja, in andere landen met echte bergen lachen ze erom. Maar het is wel gewoon de berg van Nederland.
1: Ja.
0: Naast de Holterberg.
1: De Nederlandse
0: natuurlijk.
1: Berg.
0: De Nederlandse berg. Nou, Limburg heeft een eigen carnavalscultuur. Natuurlijk. Vlaai hoort bij Limburg. Limburg was vroeger geen provincie zoals we die nu kennen. Het gebied heeft in de loop van de geschiedenis onder verschillende heersers en landen gestaan. Nou, er wordt veel dialect gesproken. André Rieu komt uit Maastricht. Nou, daar hadden we het net al over. Wereldwijd bekend als violist en orkestleider. En de grotten van Limburg zijn eigenlijk grotendeels ondergrondse gangenstelsels in Mergel. Nou, dat is wel heel bijzonder. Ben je er wel eens geweest?
1: Ja, daar ben ik geweest. Daar gingen we met een treintje doorheen.
0: Oh ja, dat heb ik ook
1: dat
0: gedaan.
1: Ik vond het een beetje eng, want ik ben ook een beetje claustro dingetjes, weet je wel. Een beetje claustrofobietjesachtig. En ik denk, joh, kom op, niet lullen. Ik denk, normaal kom je er nooit. Ik denk, je gaat gewoon zitten en je gaat gewoon meerijden. Dus, maar als je dan begint, dan je mond valt open wat er allemaal te zien is. Dat is zo bijzonder.
0: Ja.
1: En je hebt dan ook een groot deel daarvan, die wordt gebruikt met kerst. Wat helemaal helemaal versierd met kerstspulletjes en zo. Ja. Dat moet ook zo mooi zijn. Maar dat heb ik nog niet gezien.
0: Nee, ik ook niet. Maar wel in de grotten geweest. Een uitzending maken.
1: Ja, leuk. Kunnen we daar geen bedrijfsuitje van maken?
0: Ja,
1: zo?
0: Och, ja misschien. Nou, misschien een goed idee. Genoeg gepraat over Limburg. We gaan 3 nummers draaien uit die omgeving. Dus hopelijk vindt u dat mooi.
1: Oh, spannend.

begrip toch nemen. Alleen de Zuiderling, de Limburg leef is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is.

Limburg is, begrip toch nemens. Alleen de Zuiderling de Limburg leven is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland,

genoeg gewild, hier drinken voor het schat. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog even zondagse soep.

0: Nou, ik denk dat we Limburg wel eer aan hebben gedaan op deze manier.
1: Nou, dat dacht ik. Ik moet heel eerlijk zeggen, Lisbeth, nou, wat jij mij net vertelde. Ik vind het ook gewoon heerlijk om een avondje bij Wilhelmina te zitten.
0: Oh, dat geloof ik. Wij zijn een keer geweest samen.
1: Ja, en ik ben er al een keertje samen geweest met mijn dochter.
0: Oh ja, ik vind
1: het. Hé, mam, ga je mee naar het concert van Wilhelmina?
0: Ja, oh, maar dat is hartstikke mooi. Bij ons in de buurt heb je Amicitia.
1: Ja.
0: En die geven ook een aantal keren een concert. Wij gaan daar altijd heen. Gewoon
1: heel
0: leuk.
1: Leuk hoor.
0: Gewoon
1: ik vind dat echt heel mooi.
0: Ja.
1: En ja, dan zeg ik vroeger, ooit, long, long time ago, was bij ons de familie, en dat is dus, nou, ik kan bijna wel zeggen, de hele familie zo'n beetje, van mijn vaders kant, die waren allemaal bij de muziek.
0: Ja.
1: De hele reutemeteut. Iedereen bespeelde een instrument. Ja, behalve ik.
0: Ja. Deed jij de triool?
1: Nee, ik was majorette.
0: Nou, dat is
1: en dat was ook heel superleuk hoor, want nou, je had een hele, hele grote groep. En ik vond het de prachtige tijden. Ik heb dus hele leuke herinneringen aan. En dan had je vroeger een muziekstand. En daar gingen ze repeteren en noem maar op. En dan mocht ik zaterdags mijn vader helpen met koffie zetten.
0: Nou, maar dat zijn toch hartstikke leuke herinneringen. Ja. Die ook muziek weer naar boven brengen. Dat is ook een beetje de bedoeling van dit programma. Die jeugd van toen. Ja.
1: Ja, oh ja. Dan komt er van alles weer boven borrelen. Hè.
0: Nou ja, want we gaan nu, we blijven ook een beetje in het zuiden, want we gaan naar Brabant.
1: Ja.
0: Nou, Brabant is op de één na grootste provincie van Nederland qua oppervlakte naar Gelderland. Eindhoven wordt de lichtstad genoemd. Nou ja, dat weten we natuurlijk allemaal.
1: Iemand luistert mee, die weet nu precies waar ik het over heb.
0: Oké.
1: Dankjewel, Gerald. 1-0.
0: Vincent van Gogh werd geboren in Brabant in het dorp Zundert. En hij schilderde zijn beroemde De Aardappeleters in Nuenen. Dat is toch ook even leuk om te weten.
1: Ja, ja.
0: Tilburg was vroeger een hele belangrijke textielstad. Er stond vol textielfabrieken. Nou, Den Bosch heet officieel 's-Hertogenbosch. De naam betekent ongeveer het bos van de hertog. En Brabanders staan bekend om hun carnaval. Nou, dat weten we allemaal wel. En een lange band. Ook Breda heeft een lange band met de Nederlandse koninklijke familie. De Nassau's waren eeuwenlang verbonden met de stad. Volgens mij is onze koning ook iets van hertog van Breda of zo. Zoiets.
1: Ja, maar ik ook, hertogin.
0: Oh, ik vind het helemaal goed.
1: Nee, grapje natuurlijk.
0: We gaan nog twee liedjes draaien uit Brabant.
1: Ja.
0: De tweede is gewoon een hele beroemde Brabantse zanger. Iedereen die kent hem. En de eerste, dit is zo toepasselijk. En
1: We gaan gewoon weer voor. Hoeveel hebben we nog? 8 minuutjes. Ja, oh, dat schiet op.
0: Het schiet al op.
1: Nou, dan ga ik mijn hondje even uitlaten.
0: Goed.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.
6: 92.3 FM.
7: De beste muziek. De meeste variatie. Je luistert naar Outfit met Lisbeth en Hattie.

0: Ja, luisteraars, welkom in het tweede uur van de Outfit. Stiekem zijn we al aanbeland in Zeeland. Ja, en daar hoort dit liedje toch ook een beetje bij. En ik heb natuurlijk ook nog wat korte weetjes over Zeeland. Zeeland bestaat uit eilanden en schiereilanden. Nou, dat zal u niet verbazen, maar de meeste kilometers kust van alle Nederlandse provincies. Een groot deel van Zeeland ligt onder zeeniveau. Dijken, duinen en dammen beschermen de provincie tegen het water. Nou, we weten het allemaal, de watersnoodramp van 1953 trof Zeeland heel zwaar. Grote delen van de provincie die overstroomden. En er kwamen helaas heel veel mensen om het leven en ook dieren. Middelburg is de hoofdstad van Zeeland. Een opvallend historisch centrum met veel oude gebouwen. En Vlissingen is een echte haven- en zeevaartstad. Ben je daar wel eens geweest, Hetty, in Vlissingen?
1: Nee,
0: ja,
1: dat
0: is wel leuk.
1: Dat zijn ook van die plaatjes.
0: Ja.
1: Dat zeg ik net. Ik heb heel veel plaatjes in Nederland waarvan ik denk van, grut, ik wist niet eens dat we dat hadden. Nou, of daar ben ik nog nooit geweest.
0: Zeeland heeft ook echt mooie natuur. Ik vind het echt een mooie provincie.
1: Ja, dat is het zeker. We zijn wel in Zeeland geweest, 2 keer of zo. 2 keer. En zoals, uiteraard hebben wij dus de stormvloedkering hebben we zeker gezien. En je hebt daar ook een prachtig museum. En ik heb daar nog weer het boek op de kop kunnen tikken, wat ik kwijt was, wat mijn vader toen had.
0: Ja.
1: En dat is van de overstroming van 1953. En die was ik kwijt. En dat vond ik zo erg. En toen hadden we daar bij het museum lagen allemaal van dat soort boeken nog.
0: Ja.
1: Die ze terug hadden gevonden. En daar heb ik eentje van gekocht.
0: Ja.
1: En dat geld ging weer naar het museum. Dus ik denk, 2 goede doelen.
0: Zeker.
1: Zeker.
0: Nou, een museum moet je sowieso steunen, vind ik.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja. Ik vind het ook altijd zo leuk, want er zitten heel vaak bij musea vrijwilligers die wat ouder zijn.
1: Ja.
0: En mijn man en ik die gaan altijd wat later in het jaar op vakantie. Dus dan is het meestal niet zo druk in die musea. Dus wij raken altijd aan de praat met mensen die daar werken.
1: Ja.
0: En die zijn zo bevlogen. En zo waren we een keer op Texel. Nou, daar was het, mijn man zal het meteen weten, vliegtuigmuseum, noem ik het maar even. Het is bij de parachuteschool waar je ook dus uit vliegtuig kunt springen. Mm-hmm. Dat hebben we maar even niet gedaan. En het is geen vliegtuigmuseum. Maar goed, er zijn ook er zijn heel veel dingen te vinden over de oorlog op Texel. Wat heel veel mensen ook niet weten is dat de oorlog op Texel pas geëindigd is op 20 mei 1945. Dus eigenlijk later dan de rest van Nederland. En daar was ook zo'n man, nou, die kon zoveel vertellen. En ook over zijn contact met allerlei Canadese families. En ja, heel bijzonder. Maar goed, we zaten in Zeeland, niet op Texel.
1: Ja, dat maakt niet uit. We gaan nu naar Ghana. Onze gast voor volgende week.
0: Oké.
1: Dat wil ik toch wel eventjes melden. Ja. Want straks loop ik zo de deur weer uit. En dan denk ik, heb ik het nog niet gezegd.
0: Heel goed.
1: Volgende week hebben wij een gast.
0: Ja.
1: En niet zomaar een gast, maar een speciale gast. En dat is Mariette. En Mariette is getrouwd met Moses Asakbo. En ze wonen samen in Ghana, officieel. Zij heeft opgezet het Hakuna, Hanuka Mariette's Child Care. En dat is dus een kindertehuis, een kinderhuis, waar dus echt alle kinderen zeg maar terecht kunnen. En ze timmeren heel erg aan de weg. En vorige week, voor 2 weken geleden denk ik dat het was, waren ze dus hier in Rijssen. Inmiddels ken ik haar best wel goed, want ze komt nog wel eens een keer bij ons binnen banjeren. Dan heeft ze dus voor die kinderen, zijn allemaal kinderen met een beperking of weesjes of van eigenlijk van alles wat. En zij zorgt samen met de mama's, zoals ze dat dan noemen, zorgen ze voor die kinderen dat ze dus weer een onderkomen krijgen. Eten, verzorging, school enzovoort enzovoort. Volgende week komt ze hier. Dus wij zullen dat nog vermelden verder. En dan mag je vragen stellen. Dus wat wil jij aan hun vragen? Dat zou erg fijn zijn. Ze wil overal op antwoorden. Dus ze klets lekker. Dat is ook een dingetje.
0: Ja, dat is mooi.
1: En dus dan is mijn vraag nu alvast. Wat zou jij Mariette en of Moses willen vragen? Dus volgende week zit ze hier in de studio. En dan, het is echt, gaat echt een bijzondere uitzending worden.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Mensen kunnen hun vragen stellen. Ja, ze kunnen nu al een appje sturen naar 0548 68 10 10. Of even bellen.
1: Ja.
0: Dus 0548 68 10 10. En wij zijn ook te benaderen via Facebook.
1: Jazeker.
0: En dan is het Outfit Radio 350, denk ik, hè?
1: Dat
0: zo heet.
1: Ja.
0: En dan Outfit is niet met een T, maar oud van oud. We zijn hartstikke,
1: we zijn
0: oud.
1: Hartstikke oud.
0: En we zijn hartstikke fit. Dus oud fit met een D. Ja,
1: ja, dan mag je gewoon in Messenger.
0: Nou, ja, helemaal goed. En volgende week mag er natuurlijk ook gebeld worden. Ja, de telefoon wordt niet altijd bemand. Wel tijdens de uitzendingen. Dus volgende week. Hattie is hier meestal vroeg. Vanaf 9:30 ongeveer wel in de studio.
1: Ja, joh,
0: soms nog
1: ik
0: eerder.
1: Wel.
0: Dus dan kunt u ook bellen. 0548.
1: Ik ben meestal, wanneer ik dus de leiding heb, laat ik het dan maar zo zeggen. Wanneer ik slinger daar nog wel eens een keer een beetje mee naar de dag zelf. Dan ga ik lekker hier op tijd zitten en dan ga ik mijn playlist maken.
0: Ja.
1: Of heerlijk.
0: Ja, snap
1: lekker
0: ik.
1: Niks, lekker nul. En dan denk ik, laat mij maar lekker mijn dingetje doen.
0: Wij blijven eigenlijk nog een beetje soort van in Zeeland. Maar we zitten ook in de kustprovincies. Dus bij welke provincie dit liedje echt hoort, dat weet ik niet zo goed. Maar Zeeland heeft zeemannen. Ja, Noord-Holland natuurlijk ook. Zuid-Holland zal ze ook hebben. Dus we gaan gewoon even een lekkere oude zeemansliedje laten horen.

0: Ja, dat was Meisje, ik ben een zeeman van de New Four. Ja, en dan gaan we natuurlijk...
1: Die was wel kort, hè?
0: Die was een beetje kort, inderdaad. Nou. Maar goed, we hebben nog een heleboel liedjes, dus dat komt helemaal goed. Ik heb natuurlijk ook wat weetjes over Zuid-Holland. Want daar zijn we nu aan beland. De dichtstbevolkte provincie van Nederland. Nou ja, dat zal niemand verbazen. Er wonen ruim 3,8 miljoen mensen. Rotterdam heeft de grootste haven van Europa, is ongeveer 40 kilometer lang en speelt een enorme rol in de Nederlandse economie. Nou, iedereen weet wel, Den Haag is de hoofdstad van Zuid-Holland, maar niet van Nederland. Nee, dat is Amsterdam, dat weten we toch ook allemaal wel. Maar Den Haag heeft natuurlijk wel de regeringszetel, dus heeft wel een hele belangrijke rol. Delft staat enorm bekend om Delfts Blauw. Het beroemde aardwerk wordt al eeuwenlang met de stad verbonden. En Gouda is wereldberoemd om zijn kaas. Nou, Kinderdijk is ook een plaats wat heel veel mensen kennen. Er staan maar liefst 19 historische molens. Ze werden gebruikt om water uit de polders te pompen. En inmiddels is het UNESCO Werelderfgoed. Daar hebben we hem. Scheveningen ligt aan de Noordzee en hoort bij Den Haag. Het is een van de bekendste badplaatsen van Nederland. En locatie van het bedrijfsuitje.
1: Ja, het leukste plekje.
0: Zeker. Ik kan nog heel veel noemen. Maar we gaan gewoon lekker naar muziek luisteren uit die regio. En ik vraag me toch af, wat voor weer zou het daar eigenlijk zijn?
2: Nu, ja. Als ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij Menton of bij Nice.

0: Ja, de Oude Maasweg in Rotterdam. En van Rotterdam gaan we naar Noord-Holland.
1: Leuk.
0: Ja. Ja, ja ook een provincie. Ja, wij vinden dat ook allebei heel leuk, hè?
1: Ja, joh.
0: Ja.
1: Wij houden wel van een beetje struinen door Nederland.
0: Ja, zeker. Ik vind Noord-Holland, het is... je hebt natuurlijk ook zee. Ja, ik vind het ook wel heel leuk om naar Volendam te gaan, bijvoorbeeld.
1: Volendam ben ik één keertje geweest. Maar als we ooit een keertje samen gaan, gaan we allebei in de klederdracht. Maar dat maakt je gelijk 15 jaar ouder. Dat vind ik wel leuk.
0: Oh, dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Nog wat weetjes over Noord-Holland. Ja. Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland. Niet Amsterdam. Nou goed, dat zullen de meeste mensen wel weten. Maar Noord-Holland was vroeger veel groter, want het voormalige eiland Wieringen en grote delen van het IJsselmeergebied hebben een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de huidige provincie. De afsluitdijk begint in Noord-Holland bij Den Oever en loopt naar Friesland. Nou, daar komen we straks nog aan. Texel is het grootste Nederlandse waddeneiland en hoort dus bij Noord-Holland. Ook ja, als je daar nog nooit bent geweest, ook heel leuk om een keer heen te gaan. Mm-hmm. De Zaanse Schans ligt ook in Noord-Holland. Is beroemd om zijn historische molens en houten huizen. Ja, daar ben ik dus ook een keer geweest. En toen hebben we een boottocht gemaakt. Hartstikke leuk.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, in zo'n
1: zolang als het geen boottocht is met...
0: Nee, het was gewoon hennegang.
1: Oké, ja, nee, ik hou niet van golfslag en zeeziek en mij niet bellen.
0: De duinen van Noord-Holland zijn heel belangrijk voor de drinkwatervoorziening. In de duinen wordt onder andere water gewonnen en gezuiverd. Edam is beroemd om zijn kaas. En Amsterdam heeft meer dan 100 kilometer aan grachten. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. Want we gaan naar de muziek. En volgens mij vind jij dit ook heel erg leuk.
1: Ook laat me verrassen, want ik ga het lekker niet zien.
0: Ah, dat is mooi. Nee, ik weet zeker dat jij deze leuk vindt. Ja, die hoort gewoon, voor mij hoort dit lied echt bij deze provincie.

0: Ja, zaten we zomaar in Volendam. Aan de dijk, aan de paling.
1: Hebben we Jan Smit nog gezien dan?
0: Nee, wel de drie J's.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Ja. En Sik en die man?
0: Ja, die zijn natuurlijk niet meer samen, hè?
1: Nou, dat is, nou, ik heb gelezen, ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar. Ergens heb ik gelezen dat ze weer stiekem aan het onderhandelen zijn om weer iets samen te gaan doen.
0: Ja,
1: ja, moet je luisteren, ze hebben geen een van tweeën meer iets nu. Dat zijn twee mannen, die moet je samen laten zingen.
0: Ja, dat vind ik ook. En dat realiseren zich misschien nu pas.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Ja, nou ja, even een time-out is nooit verkeerd. Dat weten wij zelf ook. Niks meer aan de hand. Als je maar gewoon weer je ding gaat doen waar jij van houdt en waar jij lol in hebt.
0: Maar wij hebben nooit mot gehad. En ik denk dat zij wel een beetje... Maar ja, goed. Het is geen, wij zijn geen roddelrubriekprogramma.
1: Wat er ook gebeurd is, het interesseert.

0: Leer ons niet, ze moeten gewoon weer samen gaan zingen. Dus, Nick en Simon, als je dit hoort, gewoon doen.
1: Ik weet dat jullie luisteren.
0: Ja hoor.
1: Ik zei het net al, de afsluitdijk verbindt Noord-Holland met Friesland. Dus ja, we gaan nu natuurlijk naar Friesland. De enige provincie met een eigen officiële taal naast het Nederlands, het Fries.
0: Ja, ja. Ik weet het.
1: Ja. Ik had een paak en Beppe.
0: Dus, ik ga geen paak en Beppe. Ik ga de Friese meester. Hallo!
1: Oh ja, hij was streng zeker.
0: Ja, hij was hartstikke streng. Als je niet luisteren wil, mag je Friese volkslied leren.
1: Het zijn toch een beetje strenge mensen op een of andere manier.
0: Weet je wie Friese volkslied kent dan? Ik kan.
1: Ja? Ja, ik weet wel, het is Daverjen vier in het rond.
0: Nee joh, Fries bloedje op.
1: Nou ja, ik heb ook Fries bloed in mijn aderen. Dus even de bok reizen. Friesland staat bekend om kaas en zuivel. Nou, dat wist ik eigenlijk niet. En natuurlijk de Elfstedentocht. Ja, de kans dat die nog een keer wordt gereden is misschien niet zo heel erg groot.
0: Nee.
1: Maar goed, het is wel. Je kunt hem ook fietsen.
0: Je kunt hem fietsen.
1: Een oud collega van mij die heeft hem gefietst. En dan wordt de bagage van hotel naar hotel gebracht.
0: Oh.
1: En dan fiets je zo lekker
0: dat is ook leuk.
1: In het rond. En je kunt hem ook rijden natuurlijk. Gewoon met de wagen.
0: Met de wagen?
1: Ja.
0: Nou kijk, dat trekt mij meer.
1: Ja.
0: Ik ben best wel een keer van de fiets. Maar ik vind, met de wagen zie je net even wat meer, vind ik zelf.
1: Ja, zeker.
0: Dus en dan laten de mensen mijn bagage maar brengen.
1: het loopt helemaal uit de hand hier.
0: Het begint flauw te worden.
1: We gaan een liedje draaien uit de provincie Friesland.

0: Dat was Anneke Douma met het Woonskip.
1: Ja, het Woonskip.
0: Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Ja, met je Woonskip, straks zing ik het vannacht nog.
0: Ja, we vonden het mooi geweest. Want ja, we hebben nog een aantal provincies te gaan. En de tijd die tikt door.
1: Ja, nog 20 minuten.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. We zijn in Groningen aanbeland. Nou, de meest noordelijke provincie van Nederland. Zowel de naam van de provincie als van de hoofdstad. De Martinitoren is het symbool van de stad Groningen. Nou, en de stad Groningen is natuurlijk bekend om de studenten.
1: Ja.
0: En de studentenverenigingen. Waar een aantal bijzondere verenigingen bij zitten. Maar daar gaan we het maar even niet over hebben. Bekend om de aardgaswinning. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje omstreden. De Waddenzee bij Groningen hoort bij het UNESCO Werelderfgoed. En Bourtange is een beroemde vesting in Groningen. En dat dorp heeft een opvallende vorm van een ster. Als je de Martinitoren wil beklimmen trouwens, die heeft 311 treden.
1: Doe niet mee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Heb je geen lift?
0: Nee, ik denk het niet. Nee.
1: Drie.
0: Nee, die kunnen ze misschien even aanleggen.
1: Ja, als wij komen, moeten ze minstens een
0: lift
1: zijn.
0: Dan kunnen we daar naartoe op uitje. Groningen zegt, zeg je wat mij betreft Ede Staal.
1: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk toch een zanger die ook al niet meer onder ons is. Hij heeft een beetje wat melancholische, droevige muziek. Dus ik denk, ik zoek misschien een iets vrolijker liedje van hem uit.
1: Lijkt me een goed plan.
2: Mintoontje.

0: Nou, deze was toch best wel vrolijk.
1: Die was best wel vrolijk, ja, zeker weten wel.
0: Want ja, goed, die hele bekende is dat het nog nooit zo donker is geweest of dat het wel weer licht wordt. Het is ontzettend mooi.
1: De spreuk van mijn opa.
0: Ja, het is heel mooi, maar het is een beetje somber.
1: Ja, nee. En meestal als je die spreuk ook hoort, dan is er iets gebeurd waarvan je denkt van, oh, daar kom ik nooit meer uit.
0: Ja, precies. Dus dat
1: en dan zei mijn moeder altijd, kind, morgen is alles weer anders.
0: Dat zegt mijn vader ook altijd.
1: Ja, nou, maar papa's en mama's hebben best wel gelijk.
0: Ja, dat klopt. Ja, want we zijn nu in Drenthe. Weet je waar Drenthe heel erg bekend om is?
1: Het land van Bartje.
0: Ook, maar de luistervinken.
1: De luistervinken, ja joh.
0: Ja, die luistervinken die zijn daar niet altijd.
1: Maar wel vaak.
0: Maar soms wel.
1: Ja. Zijn ze er nu toevallig ook?
0: Ja.
1: Ja, zie, dat dacht ik al.
0: Ja, in de Hunebed hoofdstad zelfs nog.
1: Oké.
0: Ja, en dat is Borger. Ja.
1: Eeuw.
0: Ja. Nou, en dan, ja, Drenthe is natuurlijk verder ook bekend om de Titi van Assen. En de eerste Titi, weet je wanneer die gereden werd?
1: Nee, joh.
0: Nou, dat is in 1925. Ja, toen waren wij er allebei
1: nog niet. Toen was ik er nog ineens niet.
0: Nee, joh, ik ook niet. Maar het is toch al ruim 100 jaar geleden. Ja. Oh, wel bijzonder. Nou, en Drenthe heeft natuurlijk ook prachtige heidevelden. Ja, en Emma heeft een heel groot dierenpark. Oh, een Orvelte. Ben je daar wel eens geweest?
1: Orvelte, ja, dat ken ik.
0: Oh, fantastisch.
1: Wij gingen vroeger altijd naar de camping in Emmen.
0: Ah.
1: Naar de camping in Emmen met de whole family.
0: Ja.
1: En dat was altijd zo leuk, joh. Ja, dat was zo leuk.
0: Ik vind Drenthe echt heel leuk. Drenthe is misschien niet zo'n provincie waar je misschien heel snel op vakantie gaat, maar ik vind het wel een van mijn favoriete provincies.
1: Ja, nou, ik vind het best wel leuk, want wij mochten, ja, nou, dat was toen, hè. Je mocht zondags, gingen wij niks kopen, maar net was zondag, dus dan gingen we wandelen.
0: Ja.
1: Dus, en dat was hartstikke leuk, want ja, je ging met de hele super. Troep ging je wandelen, je stond bovenop de hunebedden en weet ik veel.
0: Dat mag niet meer.
1: En dan zei mijn vader, weet je wat, dat je bovenop een graf hebt gestaan, en dan dacht ik van, ja, laat maar.
0: Ja. Maar dat mag niet meer.
1: Nee, dat mag zeker niet meer.
0: Vincent van Gogh die speelt trouwens ook nog weer een rol in Drenthe. Okay. We hebben hem net ook gezien in Noord-Brabant.
1: Ja.
0: Maar hij werkte een tijdje in Drenthe en woonde daar ook. En in 1883 verbleef hij in Hogeveen. Nou, dat is toch bijzonder om te weten.
1: Ja, dat is mooi.
0: Muziek uit Drenthe.
1: Nou, logal.

0: Het giet zoals het giet.
1: Ja.
0: Was
1: ja.
0: Kik.
1: Ja. Nou, die hoor je ook niet zo heel erg vaak.
0: Nee, maar ik vind Kik wel een hele leuke band.
1: Ik vind Kik ook heel leuk. Ja. Ja. Ik zit een beetje in twijfel, Hattie. Nou. Want de tijd die dringt. En er is eigenlijk een liedje wat ik heel graag wil draaien.
0: Ja, nou, dan moet je dat gewoon doen.
1: Maar die is eigenlijk van de Achterhoek. Dus dan slaan we Overijssel een beetje over. Maar goed.
0: Daar zitten we toch al zo vaak.
1: Dat komt wel vaker. Ja, het is... heel veel mensen hebben daar nog nooit van gehoord van de Heino's. Vind ik een beetje bijzonder.
0: Ik moet zeggen, de Heino's, die heb ik ook leren kennen door jou.
1: Ja, die hebben echt hele mooie muziek. Maken ook liedjes op bekende melodieën. Dit is een liedje wat geschreven is voor een klein kindje. Nou goed, ik ben net oma geworden. Dit gaat wel over een meisje, maar goed, dat doet er niet toe.
0: Dat maakt niet uit.
1: Want er wordt deerntje wordt gezegd. Nou ja, dat is... Dat is het niet, maar het is zo'n mooi liedje. Het is op de wijs van een liedje van Pearl Jam. Guaranteed, wat ook een hele lading heeft. Eigenlijk door het overlijden van Peter R. de Vries. Want dat was een van zijn liedjes die hij heel mooi vond. Ja, en ik moet dit gewoon even draaien voor mijn kleinzoon.
0: Nou, dan ga je toch lekker doen.
1: Dus uit de Achterhoek.

zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden.

0: Ja, luisteraars, die twee uur gaan zo ontzettend snel voorbij. Ja, u heeft toch wel nog eigenlijk wat te goed, maar dat komt volgende week wel.
1: Wel ja,
0: als
1: joh.
0: Als het niet kan, daarna.
1: Dan over 2 weken, 3 weken, 4 weken, maakt niet uit. We zijn hier wel.
0: Daarom. dat zijn natuurlijk de Lisuut Olste weetjes.
1: Oh ja, maar die hebben we niet eens gedaan.
0: Nee, maar we zaten zo in de provincies en in de muziek. Ja. Ach, soms loopt het zo. We willen u heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Bedankt voor alle leuke reacties. Stem volgende week ook op ons af. Want we hebben dus een bijzondere gast in de studio. Die van alles gaat vertellen over haar goede doel. Ja, kan ik het wel zeggen.
1: En dat is Mariette.
0: Ja. We wensen u een hele fijne donderdag. Alvast een heel fijn weekend. En heel graag tot volgende week.
1: Ik sluit me daarbij aan en ik zeg holem de bie.
0: Dag.
1: Doei doei.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 1 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruij met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuizen het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
3: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Dit is Radio 350. Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wiel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
4: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to, in order to make sure we have a safe transfer.
3: Van Wiel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
5: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
3: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Naast mijn vrouw, ze denkt, wat denkt die gozer? Opgestaan en omgekleed, tabak als hier op weg te roken. Ik kocht die golf van GR, maar ik kon Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren gaan hier voor geld verkopen.
1: Twee maal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: In welke gemeente?
2: Amsterdam,
3: in Stadje.
1: Neemt u door.
3: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
4: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
3: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond gaan we verder waar we vorige week zijn geëindigd, namelijk met wat meer informatie over en muziek van de beginjaren van Jerry Mulligan. Gerald Joseph Mulligan werd op 6 april 1927 in Queens, New York City geboren. Hij kreeg al jong, heel jong, pianoles en studeerde later klarinet om uiteindelijk zijn aandacht te verdelen over de baritonsaxofoon en het schrijven van arrangementen en composities. Door het succes van de eerste kwartetplaat werd het kwartet in The Hague in Los Angeles van de maandagavond overgeplaatst naar de weekends en men stond in rijen voor de deur. Dick Bock wilde dus weer zo snel mogelijk voor Pacific Jazz opnemen. Op 15 oktober 1952 werden 6 stukken gespeeld. 2 standards, 3 stukken van Mulligan en 1 van Chet Baker. De top van de sessie werd nu eindelijk een origineel stuk van Mulligan zelf. Hier is zijn Nights at the Turntable.

Dat was Nights at the Turntable. De titel als woordspeling van Mulligan met Knights of the Round Table. Dan nu de hit van de sessie Walking Shoes met Chet Baker trompet, Jerry Mulligan bariton saxofoon, Bobby Whitlock bas en Chico Hamilton drums.

Het Jerry Mulligan Quartet op 15 oktober 1952 voor Pacific Jazz in het studiootje van opnametechnicus Phil Turetsky in Laurel Canyon in de buurt van Los Angeles met Walking Shoes was dat. Nu dan Mulligan's Soft Shoe.

U hoorde Soft Shoe van Jerry Mulligan door het Jerry Mulligan Quartet. Als laatste van die sessie het stuk van Chet Baker, Freeway.

Freeway van Chet Baker door het Jerry Mulligan Quartet voor Pacific Jazz in Laurel Canyon, opgenomen op 15 oktober 1952. Begin september van dat jaar had het kwartet in San Francisco gespeeld en ook daar voor Fantasy opgenomen. Begin januari 1953 gebeurde dat weer en ook nu weer bleef bassist Bobby Whitlock achter om opnieuw vervangen te worden door Carson Smith. Het eerste stuk is van Mulligan, opgenomen op 3 januari 1953. Limelight.

Dat was Jerry Mulligan's Turnstile. Bij de eerste sessie voor Fantasy werden maar twee stukken opgenomen. Toen was Bernie's tune The Ear Catcher. Bij de tweede My Funny Valentine. En nu, bij de derde, waren het er twee. Walking Shoes, dat ik al eerder liet horen, en dit. Moonlight in Vermont.

Moonlight in Vermont, een van de weinige songs van John Blackburn. Hij was voornamelijk met toneel en vliegtuigen bezig. Met Chet Baker op trompet, Jerry Mulligan bariton sax, Carson Smith bas en Chico Hamilton drums. Samen dus het Jerry Mulligan Quartet for Fantasy in San Francisco op 3 januari 1953. Eind van die maand was Mulligan's volgende platensessie voor Pacific Jazz in Laurel Canyon. Men schat rond de 25e, want eigenaar-producer Dick Bock was wel eens slordig met het noteren van de exacte data. Verder was het niet het kwartet, maar een quintet met de volgende bezetting. Chet Baker, trompet, Lee Konitz, altsaxofoon, Jerry Mulligan, baritonsaxofoon. Konitz en Mulligan kenden elkaar uit New York, want ze hadden gespeeld en opgenomen met The Birth of the Cool Band van Miles Davis. En er was een andere bassist en drummer, Joe Mondragon en Larry Bunker. Here is I Can't Believe That You're In Love With Me.

I Can't Believe That You're In Love With Me van Jimmy McHugh. Ook het tweede stuk was niet van Mulligan, maar van George Gershwin. Lady, Be Good.

Lady Be Good, het Jerry Mulligan Quartet with Lee Konitz voor Pacific Jazz in Laurel Canyon, omstreeks 25 januari 1953. De 29e kreeg Mulligan de kans om zijn ideeën voor de Miles Davis Birth of the Cool Band door te trekken. Er zat qua organisatie een beetje vreemd facet aan deze sessie voor Capitol in Los Angeles, maar daarover later. De bezetting van het tentet is als volgt. Chet Baker en Pete Superman Candoli, trompet. Bob Invalsen, ventieltrombone. John Grass, hoorn. Ray Siegel, tuba. Bud Chank, altsaxofoon. Don Davidson en Jerry Mulligan, baritonsax. Joe Mondragon, bass en Chico Hamilton, drums. Hier is Jerry Mulligan's A Ballad.

Westwood Walk over Westwood Avenue in Los Angeles. En het nu volgende stuk schreef Mulligan oorspronkelijk voor de Miles Davis Birth of the Cool Band. Rocker.

Dat was Rocker met net als in Westwood Walk, alleen Chet Baker en Mulligan zelf als solisten. Een productie van G. Norman for Capitol, opgenomen op 29 januari 1953 in Los Angeles. De volgende dag werd weer opgenomen voor Dick Box Pacific Jazz. Een tweede sessie door het kwartet, plus alt-saxofonist Lee Konitz. U hoort Lover Man.

Dat was Lover Man, een ballad van Ram Ramirez. En we vervolgen met Jerry Mulligan's Sextet.

sextet door het Jerry Mulligan Quartet met Lee Konitz voor Pacific Jazz in L.A. opgenomen op 30 januari 1953. Carson Smith op bas en Larry Bunker drums die de plaats innam van Chico Hamilton omdat hij een engagement bij Lena Horne had gekregen. Weer een dag later de tweede Capitol sessie met het Tentet. In Flash, waar we zo naar gaan luisteren, speelt Mulligan het thema op piano. Chet Baker is de trompetsolist en Bud Shank op altsaxofoon.

Dat was Flash van Jerry Mulligan. Ook de twee stukken die u hierna hoort zijn van hemzelf. Hij speelt bariton saxofoon in Simba.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.